0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
3: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
2: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoogwater.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 60.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
3: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In Kinrooi in Limburg is gisteravond een motorrijder overleden na een botsing met een auto. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto blies negatief. Het parket onderzoekt de zaak. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
1: Noordzee Gold.
5: Een zomer lang.
1: Ouderwetse radio.
6: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous.

0: is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt

0: marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Maria Kerkerie op 8 en 9 augustus. De Maria Kerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold, ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoogwater.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
3: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortik Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.
3: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la,

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoogwater.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
3: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
2: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio, luister

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
4: Dan gaat dat over slagen en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
3: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En presentator Tom Waas is het best betaalde VRT-gezicht, met €750.000 bruto per jaar. Dat heeft HLN uitgezocht. Na Tom Waas volgen kok Jeroen Meus, komiek Philip Geubels en presentator Ben Krabbe met meer dan €500.000 bruto per jaar. Fien Germijns en Danira Boekri-Sterke-Siris zijn de best betaalde vrouwen bij de VRT. Zij verdienen rond de €300.000. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus kroes.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dit is Noordzee Gold.

Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark van Oostende opnieuw Wonderwaai. Een vrijplaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan. Of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
3: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
3: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
2: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortruckfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er nog sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. Ook vandaag staakt de Brusselse brandweer, voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
4: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor dit specifiek probleem de 112 te contacteren of niet.
3: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthaven uit Water. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginnenrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
5: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
3: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
0: Noordzee Gold.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen,

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
3: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Henrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.
2: O krinkelende, winkelende waterding met zwarte kabotsekken aan. Wat zie ik toch hier nu kopke?

of wat zijt of wat zult ge zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt ge toch blinkende knopke fijn, dat nimmer van schrijven zijt moe. Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan met twitter.

het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Wij schrijven, zo sprak het al krinkelen af, hetgeen onze meester wel leer. Ons maken en leren te schrijven gaf één lessen niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy-firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedy-landschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
3: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
2: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele middag Noordzee Gold.

Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blommaert en Meteor. Er zijn daarnaast ook kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt 45, kinderen 25 euro. En er zijn ook familietickets voor 4 personen voor 140 euro.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is nog niet duidelijk welke informatie de verdachte stagiaire bij Shape heeft gestolen. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. Het federaal parket probeert nu te achterhalen wat ze precies heeft gestolen. Journalist Rob van Herk.
4: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigden de situatie volledig te laten ontsporen.
3: De vrouw riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. En de slotrit van de Tour morgen wordt mogelijk aangepast. Dat meldt de Franse openbare omroep. De passages over Montmartre zouden geschrapt worden. De reden is een gebrek aan politieagenten. Montmartre werd vorig jaar voor het eerst opgenomen in het parcours van de slotrit. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Noordzee Gold. Een zon.

0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laagwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
3: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostense muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug

0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laagwater.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
3: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
2: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Noordzee Gold.
4: Een zomer lang
1: ouderwetse radio.

0: De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Noordzee Gold. Vintage hits.

Zee Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Cause if there's one thing she don't need is another hunger.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
4: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten. En gewoon, ja, mijn laatste week was echt heel goed, dus super tevreden.
3: Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie van de Tour weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. Frankrijk zet nog eens 500 militairen extra in om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft het ministerie van Defensie aangekondigd. Tot nu toe werden al zo'n 1000 militairen daarvoor ingezet. Ze zullen onder meer mensen uit bedreigde gebieden moeten evacueren en helpen bij het beschermen van verlaten woningen. De stagiaire die verdacht wordt van spionage bij Shape ging heel gericht te werk. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze liep stage bij Shape, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Berchem. Ze werd gisteren opgepakt, journalist Rob van Herk.
5: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigde de situatie volledig te laten ontsporen.
3: Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton. Charles Leclerc werd derde en WK-leider Kimi Antonelli vierde. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.
1: Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
3: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortik Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

You made me feel